0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij 1 persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij 1 persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte zij te voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij 1 persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte ze uit de voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies. Maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat's radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Eventje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van de respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt zijn uit het ziekenhuis ontslagen. De agent die zwaar gewond op de intensive care lag mocht gisteren naar huis. Zijn collega verliet afgelopen vrijdag het ziekenhuis al. Met het aanleggen van een drukverband zou zijn voorkomen dat de agent is overleden. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANBB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Eventje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist voor de respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt zijn uit het ziekenhuis ontslagen. De agent die zwaar gewond op de intensive care lag mocht gisteren naar huis. Zijn collega verliet afgelopen vrijdag het ziekenhuis al. Met het aanleggen van een drukverband zou zijn voorkomen dat de agent is overleden. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan.

0: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en Staancaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
5: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
19: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
18: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
20: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
24: Hey Niels!
25: Hey Mooi!
24: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
25: Klopt!
24: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
25: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
24: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
25: Zeker te weten!
24: En kijk op nieuwslubbers.nl.
26: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
27: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. MeijerAuto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via MeijerVerhuur.nl. Ga Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
20: Hits. Dat is radio.

0: Gewoon werken. Goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerk.nl of kom langs.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulsje.de.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt zijn uit het ziekenhuis ontslagen. De agent die zwaar gewond op de intensive care lag, mocht gisteren naar huis. Zijn collega vliet afgelopen vrijdag het ziekenhuis al. Met het aanleggen van een drukverband zou zijn voorkomen dat de agent overleed. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister het besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
8: Het is woensdagochtend, je luistert naar de ochtendshow op Hitstad Radio. Ik heb de verkeersinformatie voor je. Eén bijzonderheid geconstateerd op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Heb je vertraging van 11 minuten.
6: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto.

0: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Fika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Fika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op fikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
0: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken, ga je naar DecoKé, DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
2: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
5: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.

pet. Maar goed, als je dan wakker wordt met een beetje mist en regen, zoals ik deze ochtend, dan, goed, dan moet je wel even een paar keer extra snoezen, zoals het mooi heet. Ben jij een snoezer trouwens? Ik wel. Ik kan gewoon heel goed ongeveer 16 keer de wekker uitdrukken en dan op een gegeven moment...

Wim is even een paar dagen met vakantie. En vandaag en morgen neem ik, zoals ze dat zo mooi in Frankrijk zeggen, de honneurs waar. We gaan er even een beetje een bijzondere show van maken. Wat heb ik allemaal voor jou in petto? Ik heb de werkbus bingo meegenomen. Dus we gaan even kijken wat jij allemaal in je werkbus hebt liggen dadelijk. Dus ik hoop niet dat je de bus dit weekend lekker opgeruimd hebt en met een hele frisse werkbus op pad bent. Want ja, dan grijp je misschien naast de prijzen. En ik heb de koffieklassieker ook weer mee. Die spelen we even voor tienen. En verder denk ik dat het gewoon heel erg leuk is dat we gewoon de verzoeklijn opengooien. Via de WhatsApp. 085-114-39-39, het alombekende telefoonnummer van Hits. Dan kun je verzoekjes naartoe sturen. Wat ben je deze woensdagochtend aan het doen? Nou, ik denk onderweg naar je werk, maar misschien ben je wel een lekker dagje vrij. Kan ook, ik hoop het voor je eigenlijk. Welke plaat mag ik voor je draaien? Kom maar even door. Op de app van Hits, 085-114-39-39. Tot 10 uur is dit de ochtendshow met Herman. En dan zeggen we gewoon een welgemeende goedemorgen naar alle luisteraars van Hits Stars Radio. De Ringo Stars.

Op verzoek even gedraaid via 085 114 39 39 aangevraagd. Westen wint van Dana Winner. Heb je er ook een verzoekje voor me? Stuur hem naar het nummer toe. 085 114 39 39. Dit is Andreas Gabalier.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips lokkie.

0: Bijbel.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
0: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
0: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
0: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.

0: 20% korting op alle showroommodellen.
1: Mulders Meubeldoor.
0: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
1: Mulders Meubeldoor.
2: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
6: Inderdaad, een beetje.
5: Wat bedoel jij met een beetje?
6: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
5: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
6: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
8: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Nieuwe bedrijfsunit.
11: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Bokop Zinnenburen, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gas erop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90's Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
14: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
15: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
17: Kijken we even naar het weer van vandaag voor deze woensdagochtend. Woensdagochtend vanochtend schijnt dus in het oosten af en toe nog de zon. Er komen vooral in de noordwestelijke helft van ons land stevige buien voor. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en zijn er talrijke buien tot ongeveer 18 graden.
18: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.

0: Dit is Hits. Herman Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord. Oh, hij. Nou, we hebben een lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Hits. Dat is radio.

0: Helene Fischer. Achterbaan.
1: In mijn kop is een achterbaan.
0: Ja, dan heb je ook wel eens een keer te veel gezopen hebt, weet je wel. Dat
2: hit.
0: Dus je kop ook zo'n soort van achterbaan. Nou, goedemorgen. Het is woensdagochtend, 20 minuten voor 8 ongeveer. Ja, ik heb een aantal mensen die via de app reageren. Die zeggen van, hè, het is alweer vrijdagmiddag. Dat gaat snel. Ik heb slecht nieuws voor je. Het is woensdagochtend. Mijn naam is Hermen en ja, ik snap de verwarring wel. Normaal gesproken hoor je mij dus tussen 3 en 6 op de vrijdagmiddag. Maar ja, vandaag dus in de ochtend. En morgenochtend ook nog even, omdat Wim is een paar dagen mee vakantie. En daarom mag ik de honneurs waarnemen. Nou, wat verandert er verder aan de show? Eigenlijk bijna alles, behalve de lekkere muziek. Ik heb voor je straks de werkbus bingo. Dat houdt in, we gaan even kijken wat voor zooi jij in je werkbus ligt. Heb ik geschreven slinger aan het rad. Die heb ik meegenomen. Ik zal even kijken of die het ook even een beetje doet. Doet vanochtend, even kijken. Ja. Dan draaien we straks even aan. Dat zijn allemaal items op het rad. En komt hij op een bepaald item terecht dan. En jij hebt dat in je bus liggen. Dan mag je daar een fotootje van maken. Zo zit het item ongeveer in elkaar. Verder slecht nieuws voor de mensen die vanochtend met de trein moeten. Er zijn namelijk een landelijke staking met het openbaar vervoer. Nou, ik heb sowieso een tyfushekel. Maar ook een hartgrondelijke pleurishekel aan het openbaar vervoer. Want nou ja, het openbaar vervoer brengt je zeg maar vanaf de plek waar je niet bent naar de plek waar je ook niet moet zijn. Maar goed, moet je wel met het openbaar vervoer sterkte deze ochtend. Want op heel veel plekken rijdt in ieder geval geen treinen. En ook de bussen die zijn op bepaalde plekken in staking, om het zo maar even te zeggen, tegen een betere CAO. En dat verdienen ze natuurlijk ook. En alle buschauffeurs en treinmachinisten het allerbeste. Deze ochtend dus Hermen op de band tot 10 uur. En ik wil eigenlijk gewoon heel graag jouw verzoekje draaien. Heb je een verzoekje voor me, stuur hem even naar me toe. 085 114 39 39. En heb je deze

de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
1: Alles in één keer kloor.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt. Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Nieuwe zonwering nodig? TerpstraZonwering.nl.
6: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
7: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
12: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: Uitzetter in Wonen.
1: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
4: Dan de verkeersinformatie op Hitsas Radio. Ondanks de treinstoringen verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Toch zijn er een aantal files die opvallen. De A32 Meppel richting Heerenveen tussen Steenwijk en Noord en Heerenveen Zuid. Daar 18 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op diezelfde A32 Leeuwarden richting Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart. En de N386 Hogezand richting Pijzen tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de A28. Daar 10 minuten vertraging.
2: De Hits verkeersinformatie wordt je aangeboden.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-ballast.de.
1: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
2: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
3: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl bij John.
5: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.

0: Blauwhuismerken.
1: Ben ik onlangs nog geweest in Blauwhuismerken. Moest optreden met Piraten Power Hour. Ja, gezellig dorpje daar. Goed, goedemorgen. Je luistert naar de ochtendshow op Hitsdags Radio. Mijn naam is Hermen en ik mag de honneurs waarnemen omdat Wim Drent een paar dagen met vakantie is. Dus vandaag en morgen hoor je mij dus hier in de ether. 085 114 39 39, dat is het telefoonnummer wat je deze ochtend goed moet onthouden. Ja, naast het alarmnummer 112, maar ik verwacht al niet dat je die vanochtend nodig hebt. Tenminste, hoop ik niet voor je. 085-114-3939 dus. En dat nummer mag je gebruiken voor verzoekjes, want ik ga vanochtend gewoon eens even kijken waar je mee binnenkomt. En zojuist dus aangevraagd Johnny Cash, wat ook nog aangevraagd is Judy Hill, de vampier. Die draai ik straks ook nog even. En heb jij nog iets toe te voegen aan het programma? Kom even naar me door via de appbox van Hits en doe het even met een spraakberichtje bijvoorbeeld. Vind ik ook leuk. Ik kom hier wat binnen even kijken van iemand die is nog niet helemaal lekker wakker volgens mij.
2: Herman. Ja. Lust mijn blondje erover, Arjen van der Heijden. Ik lust graag soep. Ben ik soep graag.
1: Ja, dat ga ik ook even doen voor Arjen van der Heijden. Goed te komen van onze kitboer. Nou, ze zijn niet helemaal wakker. Even een kopje koffie erin, lijkt mij. Hetzelfde nummer moet je ook gebruiken straks voor de werkbus bingo, want die gaan we ook spelen. Heb jij een ontiegelijke tyfusvooi in je werkbus? Dat komt goed uit, want we gaan straks aan het rad draaien.

Van mij ook in, want dat is een soort van werkbus als je naar kantoor gaat, zeg maar. Dat is 9 van de 10 keer een ongelofelijke tyfusbende. En dat kan jouw geluk zijn deze ochtend, want jouw vieze werkbus kan je prijs opleveren. We spelen namelijk de werkbus bingo. Ik ga straks aan het rad draaien en dan hoor ik je al denken, Herman, dat is toch geen bingo? Nee, dat klopt inderdaad. Nou, ik heb dit ooit zo bedacht en met het rad erbij. Maar goed, de werkbus bingo bekte gewoon net even lekker. Dat maakt ook niet uit. Je

wel. Het prijzenpakket van dit. We gaan even een goede slinger aan het rap geven. Ik wil even kijken, dat ding staat hier helemaal aan de andere kant van de studio. Even kijken hoor. Hoppakee. Ja, ja, ja. Maar hij blijft, wacht even, hij blijft steken tussen twee dingen. Nog even een keer. Zo. En het rad komt vandaag terecht op. Even kijken. Een zak snoep. Nou, dat moet niet zo heel moeilijk zijn, toch? Een zak snoep, of zoals wij in Groningen zeggen, een puntje snoep. Nou,

0: Koos Albers met zijn dochter Christa en jaren komen, jaren gaan. Goedemorgen, het is jouw woensdagochtend op Hitstas Radio.
1: Dit is de Werkbus Bingo.
0: Ja, we spelen de Werkbus Bingo. Nog even één keer als je net gemist.

0: nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Laat geen isolatiesubsidie liggen. In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acanthus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acanthus.nl.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
8: Mini-kraan, mini-shovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
9: Koopsmetaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
14: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
13: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
15: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
16: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
4: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het weerbericht op Hitsas Radio. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe nog de zon en komen er vooral in de noordwestelijke helft van ons land stevige buien voor. Vanmiddag overwegend bewolkt en talrijke buien. Het wordt ongeveer 18 graden.
9: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl. Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits Das Radio.
10: Toen wij uit Beideveen vertrokken. Vertrokken wij uit Beideveen. Het water stond ons in de sokken. Ons moeder zei, waar ga je heen? In dat kleine café aan de haven.
11: Hey!
10: Daar was laatst een meisje.

0: Das Radio.
1: Herman, goeiemorgen. Leuk dat je er weer bent. Zou je van mij even blij zijn met het einde van Henk Veegaard? Als ik ga, moet je niet allemaal huilen. Even een mooi missing gedeelte te bouwen hier in Deventer, hè? Goed, zo.

0: En vanochtend was het item wat we zochten eigenlijk een heleboel snoep in de auto. Nou, ik heb heel veel foto's binnengekregen. Ja, ik ben best wel trots op jullie. Jullie luisteren in ieder geval niet naar de baas of naar de vrouw dat je de bus moet opruimen. Want het is echt een ongelofelijke tyfusbende in menig werkbus in Nederland. Goedemorgen, Gert-Jan.
1: Goedemorgen, Herman.
0: Goedemorgen. Ja, ik zocht een foto van de smerigste werkbus van Nederland bijna met heel veel snoep in de auto.
1: Ja.
0: Nou, omschrijf even, hoe ziet jouw werkbus er van binnen uit?
1: Lege zakjes snoep, volle zakjes snoep, een hele bak vol met snoep, bende, noem maar op.
0: Ja, ik weet niet, suikerziekte heb je geloof ik nog niet, of wel?
1: Nee, wel een klein beetje overgewicht.
0: Klein beetje overgewicht, ja, snap ik als ik dat zo zie. Gert-Jan, je bent vloeren aan het leggen in Burgum, zeg je tegen mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en wat gaat het vanochtend voor een visgraadje weer, zoals gebruikelijk?
1: Nee, wij doen gietvloeren.
0: Gietvloeren? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, dat is makkelijk. Dan pleur je gewoon emmer vol van die troep erin en dan lekker wachten tot het klaar is en weer naar huis.
1: Ja, zo ongeveer.
0: Zo ongeveer, ja. Gert-Jan, jij heeft de werkbusbingo van deze ochtend gewonnen.
1: Nou, perfect. Dankjewel.
0: Hartstikke mooi. Er komt een heel groot prijzenpakket van Hits naar je toe. En een heleboel stickers die kan je lekker op die bus plakken. Hoef je maar aan de buitenkant ook niet meer te wassen.
1: Nee, dat is helemaal prima.
0: Gert-Jan, welke plaat mag ik voor je draaien?
1: Doe maar onze poes, buurman Kater.
0: Komt eraan voor je.

0: weet ik het ook niet meer. Maar goed, heb ik goed nieuws voor je. Want Gert-Jan Mensing die stuurt een berichtje en zegt... Herman, wat dacht je van een hele dikke knijter op hits. Een plaatje van Charlie Lornoy, City Streets. Nou, dat noemen wij hier gewoon een discothekenplaat. Of niet, Ronald? Tenminste, even kijken of Ronald al wakker is.
1: Yeehoe! Dikke discotheek, blonde miauw! Ga erbij!

0: Heineken Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Je vindt DecoKé in Winschoten en DecoKé Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. DecoKé, DecoKé. Brengt je huis tot leven.
4: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
5: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
6: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
8: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
9: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
10: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtus. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Moekerschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
12: Mijn naam is Jannes.
11: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
13: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
16: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
17: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,99.

0: rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letchert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
2: Het laatste uur van de ochtendshow met Herman. Deze morgen kijken we even naar de situatie op de Nederlandse wegen. De ochtend...

0: 30% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldoor. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldoor.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl.

0: A32 Leeuwarden richting Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga. En de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierden, daar een kwartier vertraging.
1: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto en

0: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
1: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
2: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
3: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
4: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.

0: Armen Schoonmaker.
1: U bent niet van Radio Drenthe, hè? TV Drenthe. Ik heb daar heb ik zo'n probleem mee.

0: Dit is Hits. Das Radio.
1: Ja, goedemorgen. Het is 8:15 bijna. Je luistert naar het laatste uur van de ochtendshow met Hermen. Wim is dus met vakantie deze week. En daarom hoor je mij in de ochtend. Lekker, hè? Ja, het is net even een beetje het vrijdagmiddaggevoel. Maar ja, dan op woensdagochtend. Enige nadeel is, we kunnen niet aan het bier. En we moeten de hele dag nog werken. Maar goed. Zeg, ik zat even in de krant te lezen vanochtend voordat ik hierheen ging. En ik kwam daar een wetenschappelijk onderzoek tegen. Waarvan ik dacht van, ja, je kan heel veel dingen onderzoeken in het leven. Bijvoorbeeld daar ernstige ziektes. En zinvol onderzoek. Maar er is een Nederlandse wetenschapper die heeft de Nobelprijs gewonnen. Kijk, en dan denk je van, nou, die heeft vast iets uitgevonden tegen alle vreselijke rotziektes waar elke dag kinderen en mensen aan doodgaan. Nee, de man heeft onderzoek gedaan naar begraven onderbroeken. Onderbroeken inderdaad, ja. 2000 witte onderbroeken. Duizenden mensen in Zwitserland kregen namelijk de opdracht van hem om witte katoenen onderbroek in de grond te stoppen achter het huis. 2 maanden later moesten ze hem weer opgraven. En hoe verder de onderbroek was opgegeten door micro-organismen, hoe gezonder de bodem daar was. Nou, ligt er wat mij betreft ook een beetje aan of er dan een klein remspoortje in zat. Hè? Zijn die maden ook gek op natuurlijk? Nou ja, kijk, op zich geen ingewikkelde grafieken. Gewoon ja, lekker simpele wetenschap. Gat graven, onderbroek erin pleuren en kijken hoe het ernaar is. Maar goed, dus als jij dit weekend iemand in

Ik daar zo'n ijzerbroodje naar binnen werken of die hele vette gevulde koek. Welke plaats uit het verleden wil jij graag horen deze ochtend op de radio? Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. 085 114 39 39. En dat mag werkelijk van alles zijn. Dat mag een piraatje zijn van vroeger. Dat mag een rock'n'rollplaats zijn. Een dikke danceknijter mag ook. Voor de koffiepauze klassieker van deze woensdag. 085 114 39 39.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Mooi mensen! Mooi mens, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnewold.
5: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnewold.
6: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverlening van der Kuilen.nl.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten. Of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
8: Mokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mokpopzedeburen.nl.
9: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
10: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Kijk op grittercaravans.nl.
12: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtange. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van weleer. Kijk op bourtange.nl.
13: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
14: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
15: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
16: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
16: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
17: Nog 309.000.
15: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Echt lekker.
19: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen.
20: Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk.
19: Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
21: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
22: Gaan we die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon en komen vooral in de noordwestelijke helft van ons land stevige buien voor. Vanmiddag overwegend bewolkt en talrijke buien. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl. De hits stralen van onze antennes. Hits. Hits. Das Radio.
2: Hallo.

0: En weil dein Herz dich verrät, aangevraagd door Arjan via 085-114-3939. En dat nummer kon je ook gebruiken voor de koffiepauze-klassieker. Een plaat uit het verleden die je niet meer zo vaak op de radio hoort. Daar was ik nou op zoek deze ochtend. Nou, ik kan je vertellen, ik heb hem gevonden. Uit de hele lange lijst met verzoekjes die ingestuurd is, heb ik... Nou ja, de meeste die worden heel vaak op de radio gedraaid. En ik snap dan dat je die plaat aanvraagt. Maar voor de koffiepauze-klassieker ben ik dus echt op zoek naar een plaatje uit het verleden. En ik heb er eentje gevonden uit 1973. En die is ingediend door Even Spieken, want ik heb de naam niet opgeschreven. Ja, Jan Hamminga die stuurt hem naar me toe. En Jan Hamminga die heeft een hele mooie koffiepauze-klassieker. En die je inderdaad niet zo vaak op de radio hoort.
1: Koffieplaat, klassieker uit het verleden. Peter Koelemeijn met Angelina, blonde seksmachine. Goed.

0: André Hazes en Op de Hoek van de Straat is bijna een einde gekomen aan de ochtendshow van deze woensdagochtend. De ochtend met Hermen dus. Ik heb nog plek voor één klein plaatje. Kom maar even door met je verzoekje. Voor de laatste van de ochtend. 085-114-39-39. Dit is de Goombay Dance Band, The Son of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my iron man and grandma. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I

Son of Jamaica hier in de ochtend op Hitsas Radio. En daarmee zit de ochtendshow er bijna op. Morgenochtend ben ik er weer tussen 7 en 10. Ik wens je een hele fijne woensdag en heel veel plezier met alle mooie muziek op Hitsas Radio. We gaan eruit met een polkaartje.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je

0: Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
3: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2Dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2Dekvloeren.nl.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
7: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
8: Wat een mooie vrachtwagen!
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
11: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
12: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
13: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst.

0: van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: Ik ben er helemaal klaar mee.
4: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM Kozijnen.
3: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
6: Calipro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
3: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
4: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
3: En je ontvangt 30% subsidie.
4: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
3: Ja, gewoon.
5: VLM Kozijnen.
4: Kwaliteit die blijft.
7: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
8: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
9: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Oh,

0: hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
8: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
9: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
10: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hits. Hits. Das Radio.

reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op Risloan.nl.

0: www.bsnipaircotechniek.nl.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl. Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunits
4: te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
6: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
5: Mulders Meubeldorp.
6: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
5: Mulders Meubeldorp.
7: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
8: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
11: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten.
14: Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer.

0: en stoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klasinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
3: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Fika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Fika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op fikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
4: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
6: Je vindt jouw stijl Bijson.
7: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
8: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind

eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Amerk houdbare plantaardige drinks, 35% korting. En alle Lu en Liga, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: Zo,
11: wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
15: Ja, dacht ik ook al.
14: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
15: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
14: Ketelservicenoord.nl.
15: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
14: Zo is dat.
16: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens bij Ter Apel.
17: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
18: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
19: Mulders Meubeldorp.
20: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
19: Mulders Meubeldorp.
20: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
19: Mulders Meubeldorp.
21: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
22: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum. Hubo helpt.
23: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
24: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
25: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: Hits. Dat is radio.

professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid.

0: Bols bij Bol. Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: het is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey Niels.
4: Hey Mooi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta aan

0: Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
1: Motpop Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, motpopzinnenburen.nl.
0: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait, de warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket, van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Laat geen isolatiesubsidie liggen.
9: In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel water overlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. De villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan veroorzaakten het zinkgat. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft 15 woningen afgesloten. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
12: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
11: Diana Pertien.

0: Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
1: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
2: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
3: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
4: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
3: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Staatsloterij bestaat.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtus. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
18: Mijn naam is Jan.
17: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
19: De hits stralen van onze antennes. Hits. Das Radio.

0: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september theateravond. Vrijdag 2 oktober 90s danceavond met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober Hollandse avond met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emmert. Kaarten bokpopzinneburen.nl.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En musli-lepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
9: Ja, dacht ik ook al.
8: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
9: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
8: Ketelservicenoord.nl.
9: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Zo is dat.
10: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
11: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
10: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
12: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
13: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acantus.nl.
14: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
15: Voor de verkoop van nieuwe

0: Caravans.nl.
1: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Heem Tom

0: Oplossingen.nl.
1: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com. Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
2: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
10: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
11: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen- en zandhandelnoord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig.

0: levenbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
1: Nostalgie Palast in

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
1: Mulders Meubeldorp.
0: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
1: Mulders Meubeldorp.
2: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
3: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
4: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
6: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 2 30 60 40.
7: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonusgansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
6: Opgelet. Voor de

0: 22 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzedeburen.nl.
1: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
2: Rommelbuus. Een container nodig? Kijk op Strotmeijer containerverhuur.nl.
3: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, miauw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Keihard. De beste hits. Das Radio.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met click and collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
0: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
4: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
6: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Nieuwe bedrijfsunit.
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
11: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
12: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
1: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtange. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van weleer. Kijk op bourtange.nl.
0: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Brams Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus.

0: Facebook.
1: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
2: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
3: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
4: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
5: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schade. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
9: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
11: Rotsie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
12: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Sean in Drouwenermond.
12: Je vindt jouw stijl bij Sean.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
1: Boskoperverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoonsbussen en bakwagens. Bij Boskoperverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskoperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En musli-repen? Eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtus. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
9: Mijn naam is Janne.
8: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
10: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
11: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerken WS.nl.
12: Hey Niels!
13: Hey Mooi!
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt!
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
13: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten!
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wat een mooie vrachtwagen!
17: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
18: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. InfraWesterkwartier.nl.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

0: dat is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
3: Sanders Bestrating. Voor sierbestrating en rioolwerken. Sandersbestrating.nl.
4: Dikke hits.

0: kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
1: Mulders Meubeldorp.
0: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
1: Mulders Meubeldorp.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruik.

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
2: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: cent. Lidl, je verdient het. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Laat geen isolatiesubsidie liggen. In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
3: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben, want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
5: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
6: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
7: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstra Zonwering.nl.
8: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
6: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blijven?

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2dekvloeren.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.

0: Bijbel. Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalet en Staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Calibro

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurder.
2: Alcantara bekleding.
0: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
5: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
6: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
7: Hits. Das Radio.

mee, al is het een spel als op tv. Daarom vent, daarom vent. Met oorlog, vechten en geweld is

autofinancieren in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens met de Apel in Haag.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
2: Vandaag strijdt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
5: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
6: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
7: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

Zandvoort. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september Theateravond. Vrijdag 2 oktober 90's Danceavond. Met onder andere 24.

0: fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
1: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
2: Kijk, daar is die! Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.

0: Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Laat DecoKé jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKé, DecoKé. DecoKé vind je in Winschoten. En DecoKé Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot aftakassen en hef- en koppeldelen. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKé. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het.

0: Hey, begin maar. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
1: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
2: VLM-kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
1: Ook zo klaar met lange levertijden?
0: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
2: VLM-kozijnen.
0: Kwaliteit die blijft.
4: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: miskraam, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
3: Waar ga je naartoe? Voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
4: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Nieuwe bedrijfsunit.
7: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
8: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
9: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acantus.nl.
10: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
14: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
15: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
14: Ha, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
16: Hey Niels.
17: Hey mooi.
16: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
17: Klopt.
16: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
17: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
16: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
17: Zeker te weten.
16: En kijk op nieuwslubbers.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Je dag wordt alleen maar beter. Met hits in de ether. Hits. Das Radio.

van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA. 18 plus, speel bewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
6: 15.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hallo Holland. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Melkers gezocht. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
13: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
14: Alles in één keer kloor.
15: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
16: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
17: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
18: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait, de warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket, van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.

0: 20% korting op alle showroommodellen.
1: Mulders Meubeldoor.
0: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij

0: vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
2: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
3: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
4: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
5: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eén Tom Philips laten kijken.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog haakoude blauw en dat bleef zo. Voor de heren hebben we ook cars, jeans en de hoed verkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
1: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Vinema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinemold.
3: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien, hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl. Echt lekker.
5: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijchon in Drouwenermond.
6: Je vindt jouw stijl Bijchon.
8: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtange. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van weleer. Kijk op bourtange.nl.
9: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
10: Bokpop Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7

0: bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
1: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
2: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
3: Meubeldorp. Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
4: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
5: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
6: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
7: Hits. Hits. Das Radio.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
3: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
3: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
5: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
6: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
7: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
11: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
12: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Gtush. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
13: Mijn naam is Jan.
12: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgtush.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabak Installatietechniek.
14: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese

0: politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
2: Doei!

0: oplossingen.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
2: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
3: Hoveniersbedrijf HW uit Warffum. Sterk in tuinwerk. Hoveniersbedrijfhw.nl.
4: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
5: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken.
5: Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo...

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
4: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
4: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
8: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op strokmeijercontainerverhuur.nl.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Jouw plan. Onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
13: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
14: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

0: Maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
6: Laat geen isolatiesubsidie liggen. In Noord-Nederland zijn verschillende subsidies voor woningisolatie te combineren. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Isolatieloket zoekt uit wat voor uw woning mogelijk is en regelt alles. Van subsidie tot isolatie. Doe de gratis subsidiecheck op isolatieloket.nl.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
1: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
2: Inderdaad, een beetje.
1: Wat bedoel jij met een beetje?
2: Nou, bij Inthoudsierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
1: Inthoudsierconstructies in Nieuwe Pekela? Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
2: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
3: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
4: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom Baskum. Hubo helpt.
3: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
9: Voor drijfmest, vaste mest, kunstmest, kalk en compost belt u van Nieuwe Huizen ten Post 050 2 30 60 40.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Opgelet. Voor de bietencampagne zijn wij op zoek naar chauffeurs en charters. Voltijd, deeltijd, oproep of weekendwerk. Van Nieuwenhuizen ten Post. 050 2 30 60 40.
11: Fiets nodig? Ga naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. E-bikes van Batavus, Ghost, Highbike, Minora, Stoer en meer. Met korting tot 50% op tweede keus en overjarig. Ga nu naar Holraad Zwijraad in Rutenbrock. 2 kilometer over de grens met Ter Apel.
12: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
13: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
14: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
15: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: alle showroommodellen. Mulders Meubeldoor. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheloo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
1: Meubeldoor. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, vis en fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, dat is radio.

0: 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lars de Geer, Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzedeburen.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nieuwe bedrijfsunit.
6: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
9: WS Schilderwerken. Met aandacht voor kwaliteit. Schilderwerkenws.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
12: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
13: Hey Niels.
12: Hey Mooi.
13: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt.
13: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
12: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
13: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten.
13: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
16: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de €80 per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
19: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat

0: Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
1: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
0: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken, ga je naar DecoCake. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat de pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
4: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
5: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
6: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
7: Nostalgie Palast.

cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
3: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
10: Zaterdag 26 september barst het leukste festival van de Noorden los. Vrouw Getuus. 3 podia, 1 groot feest. Op camping Boekenschat in Ter Apel. Met voor het eerst een silent disco en heel veel artiesten zoals Wat Aans, Vangrail en Jannes.
11: Mijn naam is Jan.
10: Zorg dat je dit niet mist en scoor je kaarten op vrouwgetuus.nl. Deze sport wordt aangeboden door Tabakinstallatietechniek.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan?
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Stel je voor, een koude avond. En dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Leuk dat je luistert. Dit is Hits. Dansradio.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, hit, das radio.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
4: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek. Verlies je baan of hebt zorg nodig? Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
10: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minikraan, minishovel, rupsdumper en meer huren? Ga dan naar Gerard van der Veen uit Winsum. www.verhuur.com.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acanthus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acanthus.nl.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Calipro Stad.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
5: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
4: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman.

20% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubel Door. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op

0: Oud-IJzer.nl.
1: Oud-IJzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 9 uur.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. De plotse sluiting van de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk en de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem zorgt voor grote problemen bij transportbedrijven. Het omrijden kost de sector dagelijks gezamenlijk 1 miljoen euro. De Algemene Rekenkamer waarschuwde in 2024 al over een tekort van 34 miljard voor infrastructuuronderhoud tot 2038. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
6: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan.

0: tellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom. Oké, klaar? Zoek op Alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandelnoord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten,

0: beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. FREMA. Zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalets en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vandaag strekt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
10: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
11: Bokbok, Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 20.

Wulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wulscher.de. Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.

reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.

0: Dit is Hits.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog haak ook de blauw en dat blijft zo. Würde heen, hebben we ook. Petrol jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 99 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordejeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
6: Van A naar B was nog nooit zo makkelijk. Taxi Jannes is gespecialiseerd in comfortabel vervoer voor elke gelegenheid. Ziekenvervoer, rolstoelvervoer en luchthaventransfers. En Taxi Jannes, de vriendelijke chauffeur, zorgt dat je altijd op tijd bent. Vind Taxi Jannes op Google. Al 25 jaar betrouwbaar op vier wielen.
5: Venema Finsterwolde, dat is voordejeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het

0: Materialen.nl, de leverancier van het Noorden.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
0: Leer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op leer.nl.
3: Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. Herfstfair in Vesting Bourtangen. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Een gezellige herfstmarkt. Met een keur aan marktkraampjes vol snuisterijen. Bezoek de vesting met het hele gezin. En proef meteen de sfeer van Weleer. Kijk op Bourtangen.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Oh, Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
12: Dienstverlening van der Kuilen. Voor bouw en onderhoud, infra en verhuur. Dienstverleningvanderkuilen.nl.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 10 uur.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. De plotse sluiting van de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk en de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem zorgt voor grote problemen bij transportbedrijven. Het omrijden kost de sector dagelijks gezamenlijk 1 miljoen euro. De Algemene Rekenkamer waarschuwde in 2024 al over een tekort van 34 miljard voor infrastructuuronderhoud tot 2038. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
19: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
20: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam?
6: Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
16: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Oh, wil je meteen bonuspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Stel je voor, een koude avond en dan die eerste vonk. Het vuur dat oplaait. De warmte die zich verspreidt in jouw woning. Bij Gebroeders Heinstra kennen we dat gevoel. De kachels- en haardenspecialist van Groningen. Wij regelen het totaalpakket. Van verkoop tot vakkundige installatie. Kijk op gebroedersheinstra.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuwe bedrijfsunit. Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Hey Niels.
9: Hey mooi.
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt.
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
9: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten.
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: sokken, la, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
2: Aan het bouwen.

0: eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
1: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 plus 1 gratis.

0: En wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
3: Alles

0: 20% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubel Doors. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubel
1: Doors. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone, genaamd iPhone Duo, gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
5: Je vindt jouw stijl Bijson.
6: Nieuwe zonwering nodig? Terpstra Zonwering.nl.
7: De hoge energie.

0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Bob, Zinnenburen. Twee weekenden en feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
11: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmerkom-Baskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmerkom-Baskum.
12: Hubo helpt. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
13: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifbuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstra 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En mustrie repen? Eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Nostalgie palast in.

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Wij maken geen hits. Wij draaien ze. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier van derviergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

Ik ken jou pas 14 dagen. Maar het is net of ik jou al veel langer ken. Ben jij dan die vrouw uit mijn dromen? Deze liefde is niet voor zomaar even. Nee, jouw warmte, je ogen, wil ik mijn hele leven lang voelen en zien. Daarom doet het mij zo'n pijn dat jij me zo gaat verlaten. Al weet ik één ding zeker, eens kom jij hier weer bij mij.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer.

Dames en heren, hier is Rini van der Lee met waarschijnlijk zijn allerlaatste grammofoonplaat. De producer van mijn lied Lucy heeft gemeend het lied zodanig te moeten veranderen dat ik er niet meer achter kan staan. Luistert u zelf maar. De groeten.

Mede producer, mede producer. Je maakt mijn hele carrière stuk. Mijn hele carrière. Stuk 3. Je bent voor mij een ontzettende

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.